0: wel. Want ja. ze
1: meent wat zij is, geen, is. Zij is geen superster daar?
0: Nou, mensen vergeten heel snel, hè. Als je een bepaalde leeftijd bent, dan ben je gewoon vergeten. Misschien ja, overal. Nou, niet overal, want de jazz grootheden zijn nog steeds verheerd. Ja. En zij is zo. Maar gelukkig, ze heeft een heel goede publiek. Die weten dus al wat de vrouw kan.
1: Ja, ja,
0: dus
1: ja.
0: Banda Black Hill. Nou, kijk, Banda Black Hill. Ja. Caetano Veloso. Het wordt heel vaak Lobão. Ze werden heel vaak gevraagd voor bijzondere dingen. Ze namen een cd op met een rock zanger.
1: Ja.
0: Ja, dus zo een soort zangeres zijn, een soort artiest zijn.
1: Ja, ja, ja. Het uur zit er bijna op. En ik heb nog een belangrijke vraag voor je. Maar misschien ook voor de luisteraars. Want afgelopen zaterdag, 18 januari, is de clubtour begonnen. Dat wil zeggen dat je eerst iets van 15, 16 clubtours gaat doen. En daarna waarschijnlijk ook te zien in de festivals.
0: Oh,
1: maar
0: ik hoop het.
1: Ik overval je misschien met de vraag of je weet je al data uit je hoofd wanneer we gaan spelen. Ik weet er eentje bijvoorbeeld in Den Haag, 8 februari.
0: 8 februari, 24 februari. In Vladingen. Ik weet het helemaal niet uit mijn hoofd, joh. Dat is erg.
1: Maar ze kunnen gaan naar jouw website en daar staan alle toerdata.
0: Alles staat daar vermeld.
1: Wat is jouw website?
0: Lilian Vieira WorldPress.
1: .com,
0: ja. Lilian. Of gewoon bij de Facebook. Facebook is nog leuk, want dan hebben we zo echt verslagjes van de concerten. Er is meer informatie, meer actuele dingen.
1: Ja, ik las ook dat 4 februari RTL Leed.
0: Ja.
1: Dat wordt natuurlijk ook spannend. Er zijn een hoop mensen die er naar kijken.
0: Hè?
1: Als het doorgaat,
0: natuurlijk. Maar het zal wel helemaal te gek zijn als het doorgaat.
1: Leuk.
0: Ik heb wel zin in om met mijn beentje te gaan zingen.
1: En wat zijn de plannen voor iets verder weg? Zeg maar na de zomer of volgend jaar?
0: Nou, ik zou naar Brazilië willen gaan hiermee.
1: Met deze band?
0: Met deze band lijkt me heel erg leuk. Nou, zoveel mogelijke spelen en dingetjes te schrijven. Genieten van die sfeer dat we hebben. Dus hoe meer wij spelen, hoe beter. Hoe meer, hoe leuker.
1: Te gek. Nou, we gaan je volgen. En dankjewel dat je hier was. Dit was Lilian Vieira bij Jazz Not Jazz Radio. Volgende week dinsdag zijn we weer in de lucht met een nieuwe uitzending. En de week daarna kan je weer ons verwachten. Jazz Not Jazz Concertcentrum. Dankjewel voor het luisteren.

0: Tot zover Jazz Not Jazz.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

0: zover Vreemd Tunes at Chestnut Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mix. Volgende week weer een uitzending met Jubo Durkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar chestnutjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl, uitzending gemist. En wil je nog meer informatie over Vreemd Tunes, dan ga je naar www.vreemd...
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

welkom bij een nieuw uur Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender in samenwerking met Jazzism. Een uur vol nieuwe en oude muziek van jazz op de scheidslijn met electro, singer-songwriter, dub, hip-hop, funk, wat nog meer.

welkom bij een nieuw uur Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender in samenwerking met Jazzism. Een uur vol nieuwe en oude muziek van jazz op de scheidslijn met electro, singer-songwriter, dub, hip-hop, funk, wat nog meer. Maar deze uitzending geheel gewijd.

Tot zover Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Beurkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl. Uitzending gemist. En wil je nog meer informatie over Framtunes, dan ga je naar www.framtunes.com. Tot volgende week.

0: Welkom bij Jazz Not Jazz Radio, het jazzprogramma van de Concertzender in samenwerking met Jazz Is in Word gemaakt. En wat je op de hoogte houdt van jazz op de scheidslijn met hip-hop, ambient, singer-songwriter, electro.
1: Nou was er vorige maand heel tragisch nieuws.
0: Welkom bij Jazz Not Jazz Radio, het jazzprogramma van de Concertzender in samenwerking met Jazz Is in Word gemaakt. En wat je op de hoogte houdt van jazz op de scheidslijn met hip-hop, ambient, singer-songwriter, electro.
1: Nou was er vorige maand heel tragisch nieuws te lezen op

0: Tot zover Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Burkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl. Uitzending gemist. En wil je nog meer informatie over Framtunes, dan ga je naar www.framtunes.com.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
0: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznotjazzradio.nl.

0: Tot zover Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Beurkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren surf je naar concertzender.nl. Uitzending gemist. En wil je nog meer informatie over Framtunes, dan ga je naar www.framtunes.com.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
0: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

0: Tot zover Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Durkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl, uitzending gemist. En wil je nog meer informatie over Framtunes, dan ga je naar www.framtunes.nl.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

0: Welkom bij Jazz Not Jazz Radio. Wat een opener. Deze week hebben wij een speciale gast in de studio, Joost Kroon. Wij gaan praten en zijn muziek draaien. Praten over Jazz Not Jazz. In samenwerking met Jazzism zie je altijd die lijstjes verschijnen in het magazine. En dat gaat over jazz op de scheidslijn met echte jazz, soul, electro, funk. En tot aan rock toe. De opener die je hoorde was een plaat waarop onze gast Joost Kroon, die ik zo verder ga introduceren, op meespeelde. Het was Tini Thompson. Joost, welkom dat je er weer bij bent.
1: Dankjewel.
0: Vorige week, of 2 weken geleden moet ik zeggen, hebben we een uitzending gedaan dat ging over jou en heb je veel platen gedraaid. Je bent drummer bij heel veel bands, maar je hebt 2 eigen bands waar je vast veel mee speelt. Sven Hammond Soul en New Cool Collective.
1: Ja.
0: Je bent veel gevraagde sessiedrummer. Op heel veel platen speel je mee. Onder andere op Tini Thompson.
1: Ja, nou dat ben ik eigenlijk niet eens sessiedrummer. Maar die plaat heb ik ook nog eens samen met J.B. Meijers geproduceerd en opgenomen. En alles.
0: Geweldig, want J.B. Meijers is die producer die onder andere Caries van Houten heeft geproduceerd.
1: Ja, waar ik ook weer op meespeel inderdaad. En hij doet van alles. Van Agda en de Munnik tot Ken Stringfellow tot... Van punk tot nederpop, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, en zo heb je hem leren kennen. En samen hebben jullie Tini Thompson geproduceerd.
1: Ja, want Tini, daar speelde ik al vaak mee. Bijvoorbeeld met Sven Hammond Soul. Toen daar nog blazers bij zaten, deed ze vaak mee. En met New Cool Collective, Big Band en andere gelegenheden. Juist. En zij liep al een tijd met een idee rond.
0: Maar zij is niet alleen bariton, hè? Zij speelt ook volgens mij basklarinet.
1: Basklarinet en contrabasklarinet. Dat weet je helemaal niet wat je hoort. Dat
0: Geweldig.
1: Is echt een kick ding.
0: In het nieuw Rotterdams Jazz Orchestra.
1: Precies, ja. En Windkracht 7 zit ze ook bij. De band van Floris van der Vlucht, saxofonist. Enzovoort. Maar ze liep al een tijd met een idee rond. Ze wilde namelijk een plaat maken. En tegelijkertijd korte metten maken met haar jazzconservatorium verleden. Dus zij wilde eigenlijk die baritonsaxofoon in een soort rock setting neerzetten. En daar zijn we over na gaan denken. En toen zei ik, nou, mag ik meedoen? Zei ik natuurlijk eerst. En toen zei ik, joh, wie zullen er nog meer bij vragen? En ik kwam op JB en ik heb mijn eigen home studio redelijk uitgebouwd de laatste tijd. Dus ik heb eigenlijk die hele plaat in de boerenschuur van mijn ouders in mijn, in mijn studiootje opgenomen en gemixt.
0: Kan je daar met de hele band zitten ook, of niet?
1: Nou, we hebben alles los opgenomen. Het was eigenlijk een soort, hoe zeg je dat? Een geconstrueerde plaat, zo gezegd. Want ze had sommige dingen, waren echt best wel af, maar andere waren ideeën van een halve minuut in Logic, met Logic demootjes. Dus wij gaan zitten daar en we hebben songstructuren gemaakt en drums met bariton samen opgenomen. Gewoon kijken hoe ver we komen. En later pas de gitaar met JB toegevoegd. Maar die heeft een zeer grote invloed op die plaat ook. Want zodra die ergens binnenkomt, schieten die ideeën door zijn hoofd. Het is heel leuk om mee te maken.
0: Ja.
1: En die is natuurlijk ook, of natuurlijk, die is ook veel harmonischer begaafd dan ik. Dus dat was een grote aanwinst. En
0: laatst
1: zijn we naar Manuel Hugas thuis gegaan. Die heeft het dan ingebarst en het gemixt bij JB thuis. Dat was meer met JB toegevoegd. Maar die heeft een zeer grote invloed op die plaat ook. Want zodra die ergens binnenkomt, schieten die ideeën door zijn hoofd. Het is heel leuk om mee te maken.
0: Ja.
1: En die is natuurlijk ook, of natuurlijk, die is ook veel harmonischer begaafd dan ik. Dus dat was een grote aanwinst. En
0: laatst
1: zijn we naar Manuel Hugas thuis gegaan. Die heeft het dan ingebarst en het gemixt bij JB thuis. Dat was meer zijn ding.
0: Ja. Geweldig.
1: Ja, hartstikke leuk.

0: plaat geproduceerd met Carice, gemaakt, waar jij ook op speelt, Carice van Houten. Mm-hmm. En je had ook een nummer meegenomen, want je hebt een hele lijst met nummers meegenomen, van Ken Stringfellow.
1: Ja.
0: En ik kende dat helemaal niet, maar ik draaide dat en dat vond ik helemaal geweldig.
1: Ja, leuk.
0: Dat was de co-producer van die van het album.
1: Ja, klopt.
0: Van
1: ja, Carice. Ja. Die, hij is de... Een van de twee originele leden van de Posies. Een Seattle powerpop duo, zeg maar. Powerpop band. Ja, je zou het kunnen zien als weer een soort voorloper van veel beroemdere bands, weet je wel. Maar,
0: ja.
1: Een grote jongen heeft jarenlang, volgens mij 10 jaar lang, met R.E.M. gespeeld. En echt wel echt serieuze dingen. En die is op de een of andere manier vaak in Nederland. En die heeft een keer met JB opgehoekt. En die hebben aan heel veel projecten samengewerkt. En we hebben op een goed moment... In ICP Studios in Brussel hebben we 2 weken gezeten. Hebben we eigenlijk in 2 weken tijd met dezelfde club mensen een solo album van JB en een solo album van Ken Stringfellow opgenomen. Dus dat is er weer los. Eigenlijk, ja, die Carice sessies was ook weer min of meer diezelfde club.
0: Ja.
1: Dus,
0: want ik heb, een nummer uitgezocht wat je had meegenomen. 4 AM Birds, The End of All Light, The Last Radio.
1: Ja, een soort suiter is het bijna.
0: En waar is dat dan dezelfde bezetting als met de plaat van Carice?
1: Ja, wat je hier hoort is JB op bas en Pim Kops van de Dijk op toetsen. En Ken zelf natuurlijk op van alles. Gitaar, toetsen, zang inderdaad, allemaal instrumentjes. Maar je hoort ook, hij is naar Mumbai in India geweest. Dat, je hoort Indiaanse zangers en zangeressen op de achtergrond heel ver weg. En je hoort snaarinstrumenten. Op het einde is in een soort, ja, soort 7/4... jazzrock uit, dan heeft hij een Franse pianist die de nacht ervoor in de kroeg heeft ontmoet. Heeft hij dan naar de studio gehaald. Dus ik weet niet eens wie er allemaal op meespelen, moet ik eerlijk zeggen. Blazers ook nog, volgens mij zijn dat Benjamin en David van Nuku Collective.
0: Geweldig.
1: Die hebben ook wat opgedaan. Ja, dus een eclectische Jan Boel van muziek. Ja.
0: Nou, laten we die track gaan draaien en dat laten we gelijk doorlopen in die track van Carice van Houten. En dat heet Particle of Lights, maar eerst dus Ken Stringfellow.

There's a particle of light, and it makes things right.

0: The Particle of Life, daar ging iets mis. Carice van Houten hoorde je. En wat een onwijs mooie track. De vorige track die je trouwens hoorde was van Ken Stringfellow. Hij is de producer van die plaat van Carice. Ik dacht even dat het dus een plaat was waar mijn gast Joost Kroon op drumde. Maar dat is helemaal niet zo. Dat is de drummer van Sonic Youth.
1: Ja, dit is Steve Shelley. Ik heb het meest op die plaat wel gedrumd.
0: Deze net niet.
1: Twee nummers, nee, deze net niet. Maar ik vond deze wel een van de leukste om live te spelen. Dus ik heb hem toch. Hij voelt toch een beetje of die van mezelf is.
0: Ja, en speelt dat bandje nog?
1: Nou, heel soms. Dat is altijd een beetje vaar. Maar dat is ook moeilijk, want Carice zit in dat Game of Thrones, die serie.
0: Ja.
1: En die kan gewoon 3/4 jaar geboekt worden dat ze op afroep morgen op het vliegveld moet staan, weet je wel. Maar echt, dus die kan eigenlijk met goed fatsoen geen gigs aannemen. Het is ook 1 keer misgegaan, hadden we. Ik geloof Songbird in Rotterdam staan. Zoiets geloof ik. En ja, dan gebeurde het echt dat ze je moet morgen in Ierland zijn voor opnames. Dus dat is linkersoep. Dus echt een tourplanner zit er niet in. Maar er gaan ongetwijfeld weer dingen gebeuren.
0: Ja, leuk. Ja. Jij bent een drummer natuurlijk. Maar ben jij een typische drummer? Of ben jij een bandjesdrummer? Ben jij een trommelaar? Of ben jij meer een muziekdrummer? Zing jij de teksten mee? Of,
1: Ja, soms wel. Maar nou ja, ik ben denk ik een banddrummer. Maar wel eentje die zich de pleuris gestudeerd heeft en keurig, ik heb keurig mijn jazzdiploma gehaald en al die dingen. Dus ik ben geen self-made man in die zin. Ik heb een conservatorium gedaan en
0: hard gewerkt.
1: Ja, precies. En ik heb dus ook wel in die zin veel techniek of zo, maar ik probeer dat toch. Weet je wat het is? Mijn insteek is gewoon, ik wil altijd dat de muziek het beste klinkt. En als ik vind dat, als ik denk, als mijn mening is dat de muziek het beste klinkt, als ik een nummer lang alleen maar doe, dan doe ik dat. En als ik denk dat de muziek het beste klinkt, nou, zoals bij Ken Stringfellow, door helemaal all-out te gaan en totale gekkigheid, dan doe ik dat. Dat is eigenlijk het enige wat voor mij telt.
0: Hans Eikenaar, die zei ooit wel eens, die heeft geloof ik meer dan 250 platen ingespeeld in Nederland.
1: Ja.
0: Die zei, op elke track moet je toch je handtekening
1: hebben. Ja, die ken ik, ja. Je handtekeningetje. Ja, als Steffen kan. Ja, ik weet het niet.
0: Geldt het voor jou ook? Ben jij bezig met sound of een bepaalde statement dat je jezelf kan onderscheiden? Sound,
1: ja, zeker. Ja, ik wil heel graag herkenbaar zijn. Ook als ik zeg maar anoniem sessiewerk doe, wat ik regelmatig doe. Echt, nou ja, mag je best weten, van René Vroeger tot J.B. Meijers. Weet je wel, in de studio als sessiedrummer. Maar dan vind ik het toch leuk als iemand zou kunnen horen dat ik het ben. Zeg maar.
0: Ja, en hoe kan hij dat horen?
1: Ja, dat is natuurlijk moeilijk over jezelf te zeggen. Maar ik probeer altijd een kenmerkende sound te maken, weet je wel. Dus ik ben altijd bezig met drumstellen en met stemmen en met plakken of niet juist of al die dingen. Ja, kan je zeggen, hoe herken je jou dan als je de ene keer wel afplakt en de andere keer niet? Ja, dan weet ik het ook niet meer.
0: Ja, of is dat ook in de vorm van een bepaalde patronen die je uitdenkt die nog misschien niet veel gespeeld worden, of zoals Chris Daddy Dave door een rare drum opstelling te verzinnen?
1: Nou ja, nee, ik heb wel altijd een redelijk traditioneel drumstel in die zin qua maten. Wat ik het ook heel leuk vind om gekkigheid erbij te halen. En als het moet, dan gebruik ik het hele aanrecht, weet je wel. Een moeilijke vraag allemaal eigenlijk.
0: Moeilijke vraag. Nou, ik heb vaak drummers hier gehad aan de microfoon. En ik weet niet, het is op een manier heel interessant om te luisteren. Want ja, de band is zo goed als de drummer is. Is een gezegd die misschien wel heel erg waar is.
1: Ja.
0: En drummers hebben vaak hele interessante songs die ze schrijven.
1: Ja,
0: bijvoorbeeld Tony Williams. Vaak de leukste jazzstukken waren van Tony Williams.
1: Ja.
0: Jij bent van de groove, van de pop, van de rock, maar ook van de jazz. Je hebt ook een stuk meegenomen wat ik wilde draaien. Maar ik wilde voordat we dat gingen draaien een andere held draaien. Althans voor mij. En ik hoop dat jij hem herkent en ook iets zinnigs over weet te zeggen. Ik ga het dus niet aankondigen.
1: Is dit de blindfold test?
0: Dit is niet de blindfold test. Oh. Die kunnen we daarna doen. Okay. Dit is gewoon leuk.

0: gaan het toch niet helemaal draaien, want het is misschien inderdaad het begin van de blindfold test. Laten we die gelijk gaan doen, want ik vind het toch leuk. Was niet de bedoeling, maar enig idee wie dit is?
1: Nee, geen idee.
0: En ga eens raden, ga eens plaatsen.
1: Ga eens plaatsen, Blue Note plaatje, denk ik. Eind jaren 50, begin jaren 60. Zit ik, je mag knikken.
0: Drummer,
1: knik,
0: ja, ja, ja.
1: Oh, drummer, ja, ja, dat kan van, het zou bijvoorbeeld een hele jonge Tony Williams kunnen zijn of zo. Dat zou kunnen, maar het kan ook een wat oudere.
0: Heeft Tony Williams voor Miles plaat gemaakt? Dit was 17 toen hij bij Miles kwam.
1: Ja, dus volgens mij wel, maar dat zou ik dan moeten opzoeken.
0: Maar goed, het is in ieder geval niet Tony Williams.
1: Nee.
0: Het is een drummer waar je misschien niet van zou verwachten dat hij zo'n soort groove speelt.
1: Dan is het. Dan is het Keith Moon. Nee, dat weet ik weet het niet.
0: Elvin Jones.
1: Oh ja, oh, wat grappig.
0: Ja, grappig, hè? Ja.
1: Ja, ja, ja. Nee, dat had ik inderdaad niet gedaan.
0: Laten we een blindfold test gaan doen.
1: Maar wie is de blazer? Wie is de bandleider?
0: Ik heb even niet de informatie voor me. Het is een plaat onder zijn eigen naam.
1: Oh,
0: het heet Raunchy Rita.
1: Oh, die plaat heb ik gewoon, maar dan ja.
0: Dan weet jij misschien wie de blazer is.
1: Nee, nee, maar.
0: Ik heb hier een blindfold test. Ik heb een blaadje voor me. Je mag er niet op spieken, want anders wordt het niet leuk. Hoe gaan we het doen? We gaan een track draaien. Die draaien we dan ongeveer een minuutje. En dan mag jij kijken of jij daar de informatie bij kan verzinnen.
1: Ja, en moet ik ook zeggen of ik het leuk vind of niet? Of hoeft dat niet?
0: Dat komt vanzelf naar boven.
1: Ja.
0: Waarschijnlijk als je het niet kent, zeg je, daar heb ik helemaal niks.
1: Ja, ja, precies.
0: Komt-ie.
1: Ik ken het niet, maar ik weet het wel. Oh, sta ik nog aan, of niet?
0: Ja, jij staat aan.
1: Oh, oké. Okay. Nee, ik ga het nog niet zeggen, hoor. Ik ga heel voorzichtig zijn. Pas als het echt moet, ga ik het zeggen.
0: Nou, je mag het zeggen.
1: Ik denk dat dit iets Daniel Lanois-achtigs is. En ja. Dat het Brian Blade is.
0: Juist.
1: Maar of die aan weerszijden is, of dat het ook een andere drummer is, dat weet ik niet.
0: Black Dub.
1: Ja, oh, het is gewoon twee keer Brian Blade. Ja. Precies. Ja. Want hij heeft natuurlijk ook bijvoorbeeld een plaat met Bob Dylan, geproduceerd door Daniel Lanois. Dan is het Jim Keltner en Brian Blade.
0: Ja.
1: Ik heb Black Dub, trouwens één keer gezien in Kopenhagen, maar ook een keer in Paradiso. Okay. Daniel Lanois en Brian Blade samen als duo. En
0: dat
1: was nog vele malen gaver. Dat was echt te gek.
0: Ja.
1: Gewoon.
0: Is Brian Blade een held voor jou?
1: Ja, totaal. Waanzinnig.
0: En waarom?
1: Door een aantal dingen. Ik vind de intensiteit en de beleving van de muziek vind ik heel mooi. Ook om te zien, maar ook om te. Je hoort het ook. En ik vind het heel gaaf dat hij zich van eigenlijk straight-ahead jazz drummer heeft ontwikkeld tot wat hij nu is. En dat is aan de ene kant totale vrijheid met Wayne Shorter. En de andere kant totale groove met Daniel Lanois. Maar altijd vrijheid en altijd sound. Te gekke sound altijd. En het is gewoon een creatief genie. En een hele goede zanger en een hele goede songwriter.
0: En een songwriter ook, ja.
1: En een goede gitarist. Ja, ongelooflijk. Ja.
0: Ik weet dat ik een plaat draaide van Liz Wright. Ze had een tijdje in mijn auto, die kwam er ook niet uit.
1: Oh ja.
0: En die heette Salt.
1: Ja, dat is mooi. Ja. Dat is waar, ja.
0: Een mooie plaat. En er was, ik ben de titel vergeten, dat heette nummer 11, weet ik nog. En ik was altijd, weet je kent het in de auto, dan rijdt steeds nummer 11.
1: Ja.
0: En toen dacht ik van, jezus, wat een mooie tekst. Wat is het eigenlijk, joh? En dan ging ik opzoeken, geproduceerd door Brian Blade. Lyrics Brian Blade, muziek Brian Blade. Alles Brian Blade.
1: Oh, dat wist ik allemaal niet. Lead the Way?
0: Ja, precies, ja. Prachtig nummer. We gaan hem nu niet draaien, maar we gaan door met de blindfold test.
1: Oh ja, tot nu toe gaat het hartstikke goed.
0: Ja, de eerste heb je binnen. We gaan er nog eentje draaien en daar komt hij. Althans.
1: Nee, er gebeurt iets.
0: Lange intro. Ja, komt-ie, let op. Ja, 70, dat duurt altijd langer.
1: Ja, mooie tijd, denk ik.

0: Enig idee al?
1: Nee, het doet me aan een paar dingen denken, maar het is Braziliaans, zo te horen. Of in ieder geval de zanger. En ik ken het niet. Ik moest denken aan van die plaat van Gary Bartz die hij heeft gemaakt met vocals, met Andy Bay samen bijvoorbeeld. Is dat Celestial Blues volgens mij?
0: Ja, zit je wel een beetje warm in ieder geval.
1: Ja, dat is de sfeer, maar deze
0: periode.
1: Ja,
0: dit,
1: ja, ja, precies.
0: Dit is 72.
1: Oh ja, ik zou niet weten wie dit
0: Amerikaanse zingt. Amerikaanse bezetting.
1: Maar dit?
0: Ja.
1: Oké, okay, ja, dat is wel. Dat,
0: en ik weet zeker dat de drummer ook een favoriet van jou is. Jack de Jonet.
1: Ja, te gek. Grappig. Ja, die kan een partij funken, dat wil je niet weten. Dat is te gek, hè?
0: Hij en Al Foster zijn misschien wel mijn favoriete funkdrummers ever.
1: Ja, zeker. Maar wie is die zanger dan?
0: Dat is Joe Henderson.
1: Echt waar? Okay. Heeft die cursus Braziliaans gehad?
0: Ja, de titel... Ik weet geen eens of het Braziliaans is. Tres Cun Deola.
1: Maar heeft hij niet iemand erbij gehaald die dan een beetje zingt?
0: Dave Holland op Fenderbass.
1: Okay.
0: Hij heeft ook niet veel gedaan.
1: Okay.
0: Maar deze was helaas dan niet goed.
1: Nee, die kunnen we echt niet goed rekenen.
0: Niet goed rekenen. We gaan er nog in. We gaan helemaal modern. Strak in de tijd. Anno nu. Benieuwd of je dit raadt. Ook weer de drummer. Want het zijn allemaal drummers, zeg maar.
1: Ik moet de drummer.
0: Het is heel erg drummer-based, zeg maar. Zo heb ik het uitgezocht. Komt-ie.
1: Ik ben dol op drummers.

0: on the street. So they talk about you in magazines.
1: Idee?
2: Nee. Maar het is ook zo... Weet dat, die beat is zo opgechopt. Het kan iedereen zijn, in principe.
1: Ja, maar hij speelt het live.
2: Oké. Okay.
1: Het is...
2: Ik geloof niks aan edit. Het is wel geëdit, toch?
1: Het is wel geëdit, maar hij speelt alles in lange frases.
2: Oké. Okay.
1: Het is Lois Cole met Genevieve Artadi, is zijn vriendin. Okay. Samen hebben die een band Knower. En dat kwam...
2: Knower, oh ja, daar heb ik wel van gehoord. Dat ken ik niet heel goed. Maar
1: dat kwam mij ter oren via Tineke Postma.
2: Oh.
1: En Tineke Postma is weer de vrouw van Mark van Roon.
2: Ja.
1: En Mark van Roon is weer de broer van Ruben van Roon.
2: Ja.
1: En Ruben van Roon zat hier aan tafel.
2: Precies.
1: Tineke kwam net terug uit New York. Had gespeeld, geloof ik, met Brad Meldow. En die zei, weet je wat je moet checken? Knower, dat is helemaal de bom.
2: Ja.
1: En dat is deze plaat.
2: En ik ken dat dan weer via Mark Schilders, de drummer. Die woont half in New York, half hier. En die, elke keer als hij in Rotterdam terug is, dan komt hij even een biertje drinken. Dan heeft hij dus een hele stapel met nieuwe muziek waar ik nog nooit van gehoord heb. Dan zat het ook tussen.
1: Oké. Okay,
2: maar
1: ja.
2: Het
1: is heel...
2: ik heb het niet herkend.
1: Je moet het even checken. Lois Cole is heel gefriekt.
2: Ja,
1: en
2: ja.
1: Hij maakt van die, hoe moet je het noemen, slaapkameropnames.
2: Dus ja,
1: het is allemaal heel trashy met kussens erin. En hij speelt, hij heeft waanzinnige techniek. Hij speelt alles mee.
2: Ja.
1: Het is heel... heel gaaf om te zien. Knower.
2: Ja, wij kunnen hier wel eens denken dat we goed kunnen drummen. Maar als je in New York gaat kijken, man, is het toch werkelijk ongelooflijk. Wat er allemaal...
1: Al die gastjes. Ik heb toevallig net een clinic gezien van Mike Clark.
2: Ja, die was, Brompot.
1: Ja. Was jij er ook?
2: Het nee, ik wist het natuurlijk weer te laat en zo.
1: Ja, nou, dat was, en die ging dan voorspelen hoe een Amerikaanse drummer in New York moet drummen. Of in L.A.
2: Ah,
1: en dat ging dus op feel. En dan speelde dus alleen maar right back in en een hi-hat.
2: Ja.
1: En dan zei in New York moet je heel erg puntig en voorin spelen. Een hele scherpe shuffle.
2: Ja.
1: Wat ook grappig. En iedereen speelt zo. Want als je dat niet doet, dan lig je er gelijk uit.
2: Ja.
1: Dat was zijn ding.
2: Ja.
1: We gaan verder met nummer 4. Komt-ie.

0: Keith Carlock, denk ik.
1: Je maakt een groot compliment nu, maar dat is... We gaan het...
0: Aan de bassdrum te horen. Ik dacht het aan de bassdrum te horen. Ik dacht, het zegt heel snel. Ik hoorde die bassdrum, ik dacht... Dat is een groot compliment, dat hij eigenlijk veel slechter is dan Keith Carlock.
1: Nee, maar...
0: Ik dacht, het zal met die Wayne Krantz of zo, zo'n gitaartrio-achtig ding zijn.
1: Is het niet?
0: Mis? Oké. Okay. Nu denk ik dat het de nieuwe Reinier Baas is.
1: Juist.
0: Is het echt zo, ja? Ja, wat lachen.
1: Ja, die is net uit. Ik heb hem net...
0: Die heb ik nog niet gehoord. Ja, ik hoor het aan die twee alten, aan Ben en Maarten.
1: Ja, ja, ja, ik heb precies. Ja, maar...
0: Dan is het Mark Schilders.
1: Ja, precies. Want je had het net over Mark. Ja, wat heel grappig. Ja. Ja. Ik vind zijn drumsound op deze track klinkt overigens anders. De enige track die een beetje anders klinkt. Die track klinkt, die heet Smooth Jazz Apocalypse. Maar dit is echt, ik vind het een super sound. Laag snare en mijn kick.
0: Die open bezem, ja. Ja.
1: Dat was de nummer 4 van de blindfold test. Nou, die had je dan een soort van goed, hè? Ja.
0: Nee, ik had hem helemaal mis eigenlijk. Maar ja, in tweede is het oké.
1: Tweede is het, ja, nee, we zijn niet zo streng.
0: Ja. Oké, okay, dat is mooi.
1: We gaan de laatste doen.
0: Even kijken, ik vind het leuk.
1: Ja, precies. Het is eigenlijk... In die downbeat, die Amerikaanse downbeat blindfold testen, dan gaan ze er ook nog heel ver op doorvragen. En dan doen ze ook van die flauwe steekproeven erdoor. Met bijvoorbeeld hele slechte platen. Dan mag je gaan zeggen waarom je het dan wel slecht vindt. Ja, en dan blijkt het dan de band zijn van een hele goede vriend van jou, zoiets. Ja. Maar dat gaan we niet doen. Laatste track, een gouden ouwe. Komt-ie.

0: gekke muziek. Ja, dit is natuurlijk Tony Williams.
1: Dit zijn, ja.
0: Maar ik ken het plaat niet. Is het van zijn eigen, is het van de Lifetime? Of,
1: Ja, dan de nieuwe Lifetime. Dat was die plaat na Lifetime.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik geloof dat het 75 is, 1976. Sweet Revenge. Nou, die heb je helemaal goed gedaan. Joost, je bent geslaagd voor de drummerstest, de blindfold drummerstest. Ja, ja, je had alleen...
0: 2,5 uit 5, toch? Of niet?
1: Nee, je had Black Dub had je. Ja. Nowhere had je niet, dat kende je niet. Nee. Reinier Baas, Tony Williams.
0: Tweede instantie.
1: Ja, goed. Ah, ja, okay. Good enough. Je hebt iets anders meegenomen wat ik graag wilde draaien. En dat is een plaatje die we ook al vaak hebben gedraaid toen hij uitkwam. En hij is nu al wat ouder, maar nog steeds een super gaaf plaat van Elephant Nine.
0: Oh ja.
1: Ken jij dat?
0: Ik ken het van Manuel Hugos. En die kent het vast en zeker van jou.
1: Nee, ik ken het van Maan.
0: Oh, oké. Okay. Dus nou,
1: iemand heeft het. Nou ja, goed. Hij is eerst. Laten we eerst gaan luisteren. Elephant Nine.

0: Ja, te gek. Dankjewel Joost voor deze waanzinnige track. Die je had meegenomen. Elephant Nine. Dat is een Noorse band. Want jij wist het eigenlijk ook niet. Dus ik denk, we zoeken het gelijk even op. Uit 2006. Op toetsen is dat Stalen Storlukken. En ik heb hem gezien op YouTube. Hij heeft ook een eigen website, eigen band. En dan zit hij bij Terje Ripdaal, ECM. Ja. En dan speelt hij echt mooie zweefjazz.
1: Ja,
0: en hier is hij helemaal aan het rocken. Op bas Nikolai Eilertsen. En op drums Thorstein Lufthus.
1: Onthoud die naam.
0: Onthoud die naam, precies. Je hebt in het vorige uitzending hebben we veel dingen van jou gedraaid van de Nieuw Cool, maar in deze uitzending nog eigenlijk helemaal niet. Dus het leek mij leuk om nog iets te draaien, als je dat goed vindt. Ja. En track Scoozy Skank.
1: Scoozy Skank.
0: Van welk album is dat?
1: Dat is van het album Out of Office. Out of Office moet ik natuurlijk het jaartal noemen. Komt eraan. 2008.
0: 2008.
1: Ja, een vrolijk plaatje toch? Volgens mij was dit onze meest bekeken YouTube-hit. Of onze meest beluisterde iTunes, weet ik veel. Zoiets.
0: Over hoeveel hits praat je dan?
1: Ja, een stuk of 6.
0: Scoozy Skank.

0: Dat was de New Cool Collective, Skuzzy Skank. Je speelt nog veel met New Cool, hè? Dat gaat goed met het bandje.
1: Ja, dat gaat maar door. En vorig jaar was een bijzonder jaar, ups en downs. Down omdat onze manager Peter Brandjes is overleden aan het begin van het jaar.
0: Vreselijk, ski-ongeluk.
1: Ja, dat was inderdaad een ski-ongeluk. Dat heeft toch wel echt zijn sporen in die band nagelaten. Ja, het is ook heel kort geleden daar niet van. Maar ook gewoon, we merken dat ook echt. Want hij kon heel goed de vaart erin houden. En ideeën uitdenken. En sommige van de gasten in de band die en Peter, die kenden elkaar al. Die zijn samen opgegroeid, weet je wel.
0: Ja.
1: Dus gewoon in de kroeg. Ze nu dan ook buiten de bandvergadering gewoon lullen over die muziek. En over waar die band heen moet en zo.
0: Ja, afschuwelijk.
1: Dus hij was echt een soort aanjager in die zin. Dus nu zijn we eigenlijk een beetje aan het hergroeperen. En ja, maar ook Ups, dat 20-jarig bestaan feestje in een uitverkochte melkweg. Dat was heel bijzonder.
0: Ja.
1: En een gouden kalf gewonnen voor een soundtrack. Dat was ook heel bijzonder. En nog wat prijzen, dus dat kwam in één keer bijna uit de lucht vallen. Weet je wel. En nu zijn we echt aan het, hoe zeg je dat? Wat gaan we nu eens doen?
0: Weet
1: je dat, bijna wel. Ja.
0: Ja.
1: Dus, gaan we weer een plaatje maken.
0: En op heel veel festivals ook de headliner, hè? Dat is natuurlijk ook wel goed om te zien.
1: Ja, weet je, ben me niet eens zo van bewust.
0: Nou ja, je ziet vaak als je als ik in andere steden kom, dan zie ik dan vaak dat er grote posters hangen. En dan zijn jullie vaak dan
1: de jazzfestivals. Ja, precies. Ja.
0: Lokale.
1: Ja, het is een ongelooflijk gevestigde naam of zo. Zelfs heel veel mensen die de muziek helemaal niet kennen, die naam doet toch altijd een belletje rinkelen. Dat is wel leuk om te merken.
0: Ja.
1: Omdat het natuurlijk toch in een soort niche is, weet je wel, instrumentale muziek, veelal.
0: Ja, precies. Je had nog andere tracks meegenomen.
1: Alles?
0: Ja, van alles. Veel te veel.
1: Ik ben benieuwd wat je uitgekozen hebt.
0: Nou ja, er zijn twee tracks die ik leuk vind om te draaien nog, als we nog tijd hebben. Sowieso de nieuwe Hammond Soul, waarmee je aan het toeren bent.
1: Oh ja.
0: Daar wil ik eigenlijk mee afsluiten. Dan moet ik even heel goed gaan timen.
1: Ja.
0: Misschien kan ik ze allebei nog eventjes draaien in een korte setting. Er is een, je had opgegeven Kissing My Love van Bill Withers. En toevallig zat ik laatst weer die plaat trekken met James Gadsden.
1: Mm-hmm.
0: Die nu een plaat aan het opnemen is met D'Angelo.
1: Het schijnt zo.
0: Het schijnt, want dan gaat hij eindelijk komen. Maar toen luisterde ik even naar de YouTube-versie en toen dacht ik van, ken je die YouTube-versie?
1: Ja, met die rode kooltrui. Ja, dat is ultimate.
0: Laten we die gaan draaien. In plaats
1: heb je
0: van
1: dat?
0: Die,
1: dat vind ik leuk. Ja, dat is nog beter inderdaad.
0: James Gadsden, Bill Withers.
1: Beste drum intro ooit, denk ik. Toch?
0: Komt-ie.

0: James Getson, Kissing My Love. Even de YouTube-versie gedraaid. Je had hem geselecteerd. Wat een drummer, hè? Niet normaal.
1: Niet te geloven. Nee, het is zo, ja.
0: Kan je mensen uitleggen die wat minder in de muziek zitten misschien, waarom dit nou zo'n onwijs drummer is?
1: Nou, sowieso heeft hij een hele grote zonnebril en een gouden tand die hij graag laat zien. Hij ziet er echt uit als een motherfucker. Met wel dat, ja, wat glinsterende, glimmende, vette haar, weet je wel. Maar wat zo mooi is, als je aan een goede drummer denkt, of als mensen aan een goede drummer denken, denk je gauw aan een hele wilde, zwetende gast. Maar deze gast is zo cool. Hij speelt zo zacht en beheerst. En alles is rommelig, maar strak tegelijk. En het is strak en rommelig tegelijk. Zoiets. Het swingt gewoon als een malle.
0: Ja.
1: En die sound, daar gaat mijn hart dan sneller van kloppen.
0: Ja, want je had er nog eentje meegenomen?
1: Nee, ja, ik heb geen idee wie deze drummer is. Maar ik vind dit vooral het intro waar we nu doorheen praten, vind ik het meest swingende stukje gitaar. Ja, dat is nu alweer voorbij. Kunnen we nog een keer even opnieuw, toch? Ja, toch. Moet je even dat gitaartje letten. Dat is toch niet normaal?
0: Cable start.
1: Ja? Oké.
0: En Don Juan Tiger Martin.
1: Wie is dat?
0: De tweede drummer. James Brown hebben het over, dames en heren.
1: Yes,
0: ja, live 1971. Love, Power, Peace. Ik weet niet hoe dat is, hoe bekend dit album is, maar alle muzikanten die into funk zijn, die hebben het altijd over dit album.
1: Ja.
0: Bootsy Collins is hier 17.
1: Ja, toen hij nog een normale bas in zijn klauw had. Ja, dat is ongelooflijk, jong. En ik skip de ballads, die skip ik altijd, hoor. Want het is natuurlijk een soort soul revue waar je naar luistert. Ja. Met hele korte stukjes en breaks en weet je wel, ik vind vooral dit gewoon te gek. En die uptempo dingen, die funk dingen, ongelooflijk.
0: We komen alweer bijna aan het eind van het programma Jazz Not Jazz. We hadden Joost Kroon in de studio, dames en heren. Te gek, dankjewel Joost dat je er was.
1: Ja, heel graag gedaan, ik vond het erg leuk.
0: Inspirerend, al die plaatjes die je hebt meegenomen. Volgende week, dinsdag, zijn we er weer. DJ Mace met een mixtape. Deze uitzending kan je ook terugluisteren op de zaterdag. Middag in een jazzprogramma met onder andere Hans Dulfer zit erbij. Maar je kan natuurlijk ook altijd luisteren op jazznotjazzradio.nl of naar de concertzender. We hebben tegenwoordig ook een Jazz Not Jazz blog. Als je vragen hebt, jazznotjazzradio@concertzender.nl voor vragen, verzoeken of whatever. Uitzending gemist, de carousel, het themakanaal. Je kan het er allemaal terugvinden. We gaan nog één track draaien van jouw nieuwe of laatste project, moet ik eigenlijk zeggen. Is niet nieuw, maar Sven Hemmensel, nieuwe plaat gemaakt. Daar hebben we vorige uitzending over gehad.
1: Ja.
0: The Crooked Shoe Part 2.
1: Oh ja, dat is van een oude plaatje, maar die is wel leuk. Die is heel chill, daar kunnen we de mensen wel mee de nacht in sturen. Of het einde van de middag.
0: Precies.
1: Op zaterdag.
0: Joost, dank je wel en zie je later.
1: Heel graag gedaan.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Frem Tunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Frem Tunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

Deep.

fresh.

0: Tot zover Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wibout Birkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl, uitzending gemist. En wil je nog meer informatie over Framtunes, dan ga je naar www.framtunes.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

Welkom bij Jazz Not Jazz Radio, het programma op de concertzender wat in samenwerking wordt gemaakt met jazztijdschrift Jazzism. Een uur lang jazz op het snijvlak met soul, broken beat, funk, electro, hip-hop en andere nieuwe ontwikkelingen. Kortom, Jazz Not Jazz Radio. We begonnen met een gouden ouwe van Gino Fornelli, Fly Into This Night. Maar voor de rest hebben we voornamelijk nieuwe muziek. Onder andere van een groep die me heel erg na aan het hart ligt, namelijk Jungle By Night. Die hebben een nieuwe plaat gemaakt, die heet The Hunt. En dat is een waanzinnige plaat geworden. Daar gaan we twee tracks van draaien. Die jongens hebben eerst een plaat gemaakt, het heet Hidden. Dat was 2 jaar geleden, in 2012 komt het uit. En die hebben daar heel veel goede kritieken voor gekregen en ontzettend veel gespeeld. Zowel in Nederland als dus in het buitenland. En nu gaan ze dat buitenland verder uitbuiten. Ze gaan naar Japan deze zomer, Rusland, Frankrijk een hele tour. En in Nederland gaan ze ontzettend veel spelen op allerlei festivals. En allemaal naar aanleiding van dat nieuwe album The Hunt. Dat kun je ook beluisteren op Spotify. Maar je kan hem natuurlijk ook gewoon kopen op vinyl, want die ziet er ook prachtig uit. We gaan twee tracks draaien en die heten Goose Pulling en Tasmatica. Jungle By Night, The Hunt.

Tweede track die heet Tasmatica. Er zijn heel veel spelen komende zomer op festivals. En zij blazen echt het dak van elk podium op elk festival blazen eraf. Dus ga dat checken. Het is sensatie. Ik heb nog een hele leuke track binnengekregen. Twee tracks eigenlijk van een nieuw duo. Dat heet Joyce Liu en JDMC. En zij maken een beetje new soul R&B met een flavor hip-hop erdoorheen. Ik vind het eigenlijk een soort van Liz Wright Salt-achtige sound. Maar dan wat moderner en wat meer in een moderne hip-hop new soul-achtige sound. Joyce heet de zangeres, heeft een prachtige stem. En haar vriend Jonas is de producer. En ze hebben een album opgenomen, maar dat brengen ze verspreid uit in losse tracks. De eerste twee tracks zijn nu via internet vrijgegeven. En die gaan we allebei draaien. Dat album gaat hopelijk nog komen, maar we beginnen eerst met deze twee tracks. En deze twee tracks die heten Don't Worry and The Letters. Joyce Liu en JDMC.

Enough for today. Dat was Joyce Liu en JDMC. Hou die twee in de gaten. Zo, je hoorde de letters en daarvoor Don't Worry. Ze gaan elke maand een track uitbrengen via YouTube. En hopelijk wordt die ook nog verzameld via een album. Want wat zijn die twee goed. Hou ze in de gaten. Ik kreeg nog een te gek album in mijn handen gedrukt van de pianist en componist Christian Pabst. Die werkt en woont met zijn trio in Amsterdam. Maar hij komt van oorsprong uit Duitsland en hij heeft een waanzinnig mooi tweede album gemaakt. Het is een jonge Europese jazzpianist die heel hard gaat en op veel festivals en clubs door heel Europa te horen is en hoge ogen aan het scoren is. Hij heeft een nieuw album gemaakt met zijn trio en daar gaan we twee tracks van draaien. De bassist, de contrabassist die hoort op het album heet David Andrits, komt ook uit Duitsland. En hij werkt nog met een drummer die heet Kaspars Kurdeko en die komt uit Letland. De twee tracks die we gaan draaien van het nieuwe album heten Like the Waves en Butterfly. Christian Pabst.

Christian Pabst hoorde je. Songs of the Opposites heet het nieuwe album. Hij wordt begeleid door drummer Kasper Skurdeko en bassist David Anders. Maar je hoorde ook op de tweede track Butterflies. Strijkers erbij. Er zit ook hoorn en vocals op het album. Eerste track was een trio track en dat heette Like the Waves. Ik kreeg nog een te gek album in mijn handen gedrukt van vriend en collega trombonist Luc Boudestein. Hij heeft een eigen band, dat heet Full Duplex. En hij heeft op het Embrace Records zijn tweede plaat met deze band uitgebracht. En die heet Modern People. Het eerste album dat kwam uit 2010, 2011. En dat was jazz met electro, funk, impro. Dat was een heel stevig album. En hij heeft voor Modern People heeft hij een benadering gekozen wat meer naar de jazz toe gaat, waar ook weer andere elementen van funk en electro rock in zitten, maar het is misschien wat ingetogener. Hij doet dat met zijn band. Hij heeft een te gekke band bestaande uit saxofonist met de erker, gitarist Fernand Oté, toetsenist Rijn Godefroy en Michel van Schie op de bas en drummer Pim Dros. Hij heeft voor dit album heeft hij ook andere vrienden uitgenodigd van zijn Rotterdams Jazz Orchestra. Het Nieuw Rotterdams Jazz Orchestra, dat is een te gekke big band die, waarvan Luc een beetje de kartrekker is. Dat is eigenlijk een soort big band die heel speels is, iets kleiner dan een traditionele big band en waar improvisatie en groepsdingen heel actief en spectaculair heen en weer gaan. Die maken hele gave optredens en die gaan ook heel hard. Hij heeft daar wat vrienden van uitgenodigd uit de blazerssectie: Angelo Verploegen, Rob van der Waal, Morris Cliphuis, Tini Thompson, Bart Wiertz, Miguel Boelens en Juliana Gralle. En hij noemt het dan zelf de Full Duplex XL. We gaan 3 tracks draaien van dit album Modern People en die tracks die heten Electric Monkeys, Tenderhooks en Rodeo Clown. Full Duplex, Luc Boudestein.

Rodeo Clown, de laatste van drie tracks van de nieuwe CD Modern People. Van de band Full Duplex van Luc Boudestein. Dat brengt ons bijna aan het eind van het programma Jazz Not Jazz. Mocht je informatie willen, dan kan je ons altijd een e-mail sturen of verzoeken. Dat doe je naar jazznotjazzradio@concertzender.nl. Of ga naar de site van de Concertzender en dan vind je alle uitzendingen terug en nog andere nuttige informatie. Volgende week dinsdag zijn we er weer. We gaan nog één track draaien van een nieuwe cd die ik net in mijn handen heb gekregen van de Daan Herweg trio. Daan Herweg is een waanzinnige pianist die je misschien wel eens zal hebben gezien meer in het popsegment als pianist van Karel Emerald of Lange Frans. Daar heeft hij hits mee geschreven. Maar hij heeft nu zijn debuutplaat gemaakt en dat is een jazz cd. Een hele mooie cd geworden. Die heet Lucid Musings. Trio bestaat uit Pat Cleaver op bas en waanzinnige Nederlandse drummer, Belgische drummer moet ik zeggen, Tuur Moens. We gaan één track draaien en volgende uitzending gaan we daar meer aandacht aan besteden. Dit nummer heet Crooked Tango. Tot volgende week.

0: Tot zover Jazz Not Jazz Radio.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

Thank you.

0: Tot zover Frame Tunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Burkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl. Uitzending gemist. En wil je nog meer informatie over Frame Tunes, dan ga je naar www.framtunes.com. Tot volgende week.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
0: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Frame Tunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze van platenlabel Frame Tunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

Flying Lotus uit 1983, echte naam Stephen Allison, is een experimentele music producer uit Los Angeles en bevriend met Kamasi Washington. Flying Lotus is een verre neef van Alice Coltrane. Ondanks het feit dat hij uit een muzikale familie komt, had hij nooit de intentie om zelf muzikant te worden. Hij wilde films gaan maken en begint dan een studie aan de Kunstacademie in San Francisco. In zijn studententijd maakte hij kennis met de sampler en met marihuana. En dat betekent het einde van zijn studie, maar ook het begin van zijn muzikale carrière. In 2006 produceert hij muziek voor Cartoon Network. Ook brengt hij zijn eerste album in 1983 uit met instrumentale hip-hop en spacey samples. In 2007 tekent hij bij het experimentele dance label Warp Records, waarop hij in 2008 het album Los Angeles uitbrengt. Ook start hij een eigen platenlabel, waar hij onder andere het album The Epic van Kamasi Washington uitbrengt. In 2010 verschijnt Cosmogramma. Het album mengt abstracte hip-hop, spiritual jazz fusion en psychedelische samples. Muzikanten die hierop meewerken zijn onder andere Tom York van Radiohead, Ravi Coltrane en Thundercat. Eind 2014 brengt hij zijn nieuwste album uit, You're Dead. En we hoorden de Deluxe Edition CD uit 2015. Inspiratie hiervoor haalt hij uit het album The Aura Will Prevail van George Duke uit 1975. Naar eigen zeggen werd hij verpletterd door de kracht van deze muziek, waarna hij de link legt met de dood, letterlijk verpletterd worden dus. Aan dit album wordt meegewerkt door Herbie Hancock, Kamasi Washington, Kendrick Lamar en Snoop Dogg. Je hoort nu vier nummers van het album You're Dead.

0: En dat waren vier tracks van het album You're Dead met Herbie Hancock, Kamasi Washington, Kendrick Lamar en Snoop Dogg. En tot zover deze aflevering van Jazz Not Jazz voor de Concertzender, samengesteld door Jasper van der Minne.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom, dit is Jazz Not Jazz. Aan de microfoon, Felix Schlaman. Zoals altijd, 1 uur lang alleen muziek. Voor meer informatie over deze uitzending gaat u alsjeblieft naar de website van de Concertzender. Veel plezier!

En zo heeft u kunnen luisteren in Jazz Not Jazz naar grensverleggende muziek uit Noorwegen. Dit programma is voor de Concertzender samengesteld door Jasper van der Minne.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom. Dit is de Concertzender met het programma Jazz Not Jazz. Mijn naam is Felix Slaarman. Deze uitzending legt de focus op moderne Europese en Amerikaanse saxofonisten, op hun albums en hun producties. Wij stellen de vraag of hun muziek tegenwoordig überhaupt nog jazz in de oude zin is. Is het niet veel meer een mengsel van geproduceerde popmuziek, folk, soul, country en dus ook jazz geworden? Improvisatie is dus eigenlijk het enige verbindende element dat de muziek jazz gerelateerd laat zijn.

Dat waren twee stukjes jazz van twee verschillende Amerikaanse saxofonisten. Het eerste was Stadium Jazz van Donny McCaslin van zijn album Casting for Gravity uit 2012. Het tweede stuk was Waiting for the Blast van het laatste album van David Binney, getiteld Anna Capar. En David Binney is zodanig ook de producent van het laatste album, of ene laatste album, van Donny McCaslin. We gaan door met een track van saxofonist Seamus Blake van zijn album Stranger Things Have Happened. En zullen horen dat hij niet alleen saxofoon speelt, maar ook zingt. Het stuk heet Northern Lights.

Dat was de track Choosing Sides van drummer Jeremiah Williams van zijn album Conflict of a Man uit 2012 met daarop saxofonist Chris Cheek in zijn solo aan het eind van de track. Wij gaan door met twee tracks van artiesten van eigen bodem. Nederlandse saxofonisten Ben van Gelder en Maarten Hogehuis. Track 1 is reprise van Ben van Gelders album uit 2013 met dezelfde titel. Reprise, gevolgd door Smooth Jazz Apocalypse van Reinier Baas van zijn laatste album Smooth Jazz Apocalypse.

Dat was dus Reinier Baas en de Smooth Jazz Apocalypse met saxofoniste Ben van Gelder en Maarten Hogehuis, de zogenoemde jonge generatie van de Nederlandse jazz saxofonisten. We gaan door met iemand die een invloed was voor al die mensen die we net hebben gehoord. Chris Potter. De volgende track komt van zijn cd Traveling Mercies uit 2002. Een band met onder andere Brian Blade op drums. Getiteld Snake Oil.

Dat was Snake Oil van Chris Potter. We gaan door met een jonge Amerikaanse saxofonist, Remy LeBeuf. Met zijn band The LeBeuf Brothers, die hij samen met zijn broer heeft opgericht. En we luisteren naar Circles van het album In Praise of Shadows uit 2011.

Dit is de concertzender met het programma Groove and Grease. U hoorde Gene Ammons, Lou Donaldson en Clarence Wheeler. We gaan verder met een moddervet voorbeeld van classic soul jazz. De Jazz Crusaders. En zij brengen Willie en Laura Mae Jones van Tony Joe White. En ze deden dat live in 1969. Moderne jazz skills ingebed in een ontzettend groovy geheel. We wandelen vervolgens met langzame tred uit deze uitzending en we doen dat door middel van een smeuïge slow drag uit 1967 van drummer Grisella Oliphant. Oliphant, na een hiaat van 40 jaar weer actief als drummer sinds 2010, speelt Get Out of My Life Woman van Alan Toussaint, bekend in de versie van Lee Dorsey. Op gitaar hoort u Grant Green, op trompet Clark Terry en op Hammond-orgel John Patton.